0: niet. Het was leuk voor je hoor. Piet en Michiel, vraag voor je.
1: Central from EMS 16. EMS 16 back in service.